0: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Arabië, het bleef 0-0. Kaapverdi is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdi werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien, met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog af.

Radio Lelystad. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Een online Hall of Shame, voorlichting door leeftijdsgenoten en een hulplijn voor ouders. Dat zijn enkele adviezen die studenten van het MBO College Lelystad hebben gegeven. Burgemeester Mieke Baltus en verschillende organisaties in de stad. De studenten dachten de afgelopen 8 weken mee over een belangrijke vraag. Hoe voorkomen we dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen? Ze onderzochten hoe jongeren betrokken raken bij criminaliteit en wat nodig is om veilige keuzes te maken. Daarbij spraken ze met ervaringsdeskundigen, jongerenwerkers, de politie en medewerkers van de gemeente. En ze bezochten jongerencentrum Paradijs in de Waterwijk. Het ging om eerstejaars van juridische en financiële opleidingen. Ze werkten met Speaking Minds, een landelijke methode. En via deze methode adviseren jongeren gemeenten over maatschappelijke vraagstukken die invloed hebben op hun leven. Zoals gezondheid, mentale gezondheid, veiligheid, sport en leefbaarheid. En een inmiddels 19-jarige man met psychische problemen is veroordeeld tot 150 dagen jeugddetentie wegens een mislukte, maar volgens de rechter levensgevaarlijke poging, begin mei vorig jaar, een aanslag te plegen op de woning van een gezin met zwaar knalvuurwerk en Black Thunder. De straf is deels voorwaardelijk en de rest valt weg tegen het voorarrest. De zaak is ernstig, op dus de rechters, maar daar staat tegenover dat de man geen strafblad heeft en zich nu laat behandelen. Waarbij zijn behandelaars zeggen dat hij inmiddels sterk in zijn voordeel is veranderd en de kans op herhaling klein wordt geacht. Een even oude medeverdachte die hem ertoe had aangezet, eveneens onder behandeling, maar ook nog wat andere zaken op zijn kerfstok, kreeg naast 300 dagen voorwaardelijke cel 120 uur taakstraf. De eerste verdachte trad destijds ook nogal aarzelend op en werd uiteindelijk betrapt door de bewoners. Een 54-jarige vleeshandelaar AH in Winsloos in de Platinastraat juli vorig jaar 4 pallets werden aangetroffen met samen 1587 kilo cocaïne. Straatwaarde volgens justitie bijna 20 miljoen, heeft 5 jaar gekregen. Hij heeft altijd ontkend een criminele rol te hebben gespeeld. Hij zegt dat hij niets wist van de drugs en inmiddels ook door de verantwoordelijk is bedreigd.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De hittegolf bereikt vandaag zijn hoogtepunt in Lelystad. Met veel zon en zeer vochtige lucht is het aan het einde van de ochtend al tropisch met ruim 30 graden. Op het warmste moment van de dag is het 36 graden. Dat is recordheet voor juni. Tot 11 uur vanavond geldt code rood vanwege de onaangename hitte. Dus zorg voor verkoeling. Bijvoorbeeld een teltje ijskoud water voor je voeten. En met een beetje geluk steekt later vanmiddag een frisse zeebries op, waardoor het geleidelijk afkoelt. Bij zonsondergang is het dan een graad of 25. Vannacht daalt de temperatuur verder naar een graad of 18. In het weekend vindt een weersomslag plaats. Zondag kan een enkele bui overtrekken. En dan is het met 26 graden een stuk aangenamer. Dus het einde van de hittegolf is in zicht. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boeij.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het station van Lelystad heeft definitief de status van Rijksmonument gekregen. De periode waarbinnen bezwaar kon worden gemaakt tegen het besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OCW, is verstreken. Aldus de gemeente. Het is een van de 12 zogenoemde post-65 objecten die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, zijn voorgedragen. Deze categorie omvat bijzondere bouwwerken uit de periode tussen 1965 en 1990. Die vergrote architectonische en cultuurhistorische waarde worden geacht. Het is het eerste gebouw in de stad met de status van Rijksmonument. Wel werd die status eerder al toegekend aan een historisch scheepswrak in het IJsselmeer en een prehistorische akker nabij Zwifterband. Het kort geding van de jeugdzorgorganisaties tegen de gemeente, dat onder voorbehoud voor deze week stond gepland, is afgeblazen. De werkafspraken die een paar maanden geleden zijn gemaakt vanwege de meningsverschillen werken voldoende, vinden de eisers. Na maanden overleg hebben we de gezamenlijke werkafspraken met de gemeente Lelystad geëvalueerd en vastgesteld op welke punten aanpassing gewenst is. We hebben er vertrouwen in dat met de besproken afspraken naar tevredenheid de noodzakelijke jeugdzorg aan gezinnen kan worden hersteld. Aldus bestuursvoorzitter Paul Jansen van Safe Jeugdbescherming in een verklaring. Het DNA-onderzoek naar de 41-jarige man die in september voor de rechter stond omdat hij zijn buurmeisje van 4 zou hebben misbruikt, heeft geen uitsluitsel opgeleverd. Er zat materiaal van hem aan haar onderbroek, maar het is niet zeker dat dat sperma is. De man zegt dat hij net naar de wc was geweest en zijn handen niet had gewassen toen hij het kind optilde. Zij heeft verteld dat hij haar heeft betast. De uitspraak is over anderhalve week.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben dit weekend met het staartje van de uitzonderlijke hittegolf te maken in Lelystad. Maar er is wel verandering op komst. Naast de zon zijn vandaag soms enkele wolkenvelden aanwezig. Bij een zwakke veranderlijke wind wordt het vanmiddag 33 of 34 graden. Het is niet zo heet meer als gisteren, wel nog drukkend warm. Later vanavond en vannacht trekt mogelijk een enkele regen- of onweersbui over de stad. Daardoor is de lucht vannacht vrij vochtig en met een minimumtemperatuur van 20 graden is het erg klam. Morgen hebben we te maken met minder warme lucht. Dat komt doordat wind vanaf het westen waait. Met een middagtemperatuur van 28 graden is het stukken aangenamer dan vandaag. Het blijft zo goed als droog en de zon schijnt geregeld. Na het weekend eindigt de hittegolf abrupt. Het wordt in de laatste dagen van juni en begin juli niet warmer dan 23 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het station van Lelystad heeft definitief de status van Rijksmonument gekregen. De periode waarbinnen bezwaar kon worden gemaakt tegen het besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OCW, is verstreken. Aldus de gemeente. Het is een van de 12 zogenoemde post-65 objecten die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, zijn voorgedragen. Deze categorie omvat bijzondere bouwwerken uit de periode tussen 1965 en 1990. Die vergrote architectonische en cultuurhistorische waarde worden geacht. Het is het eerste gebouw in de stad met de status van Rijksmonument. Wel werd die status eerder al toegekend aan een historisch scheepswrak in het IJsselmeer en een prehistorische akker nabij Zwifterband. Het kort geding van de jeugdzorgorganisaties tegen de gemeente, dat onder voorbehoud voor deze week stond gepland, is afgeblazen. De werkafspraken die een paar maanden geleden zijn gemaakt vanwege de meningsverschillen werken voldoende, vinden de eisers. Na maanden overleg hebben we de gezamenlijke werkafspraken met de gemeente Lelystad geëvalueerd en vastgesteld op welke punten aanpassing gewenst is. We hebben er vertrouwen in dat met de besproken afspraken naar tevredenheid de noodzakelijke jeugdzorg aan gezinnen kan worden hersteld. Aldus bestuursvoorzitter Paul Jansen van Safe Jeugdbescherming in een verklaring. Het DNA-onderzoek naar de 41-jarige man die in september voor de rechter stond omdat hij zijn buurmeisje van 4 zou hebben misbruikt, heeft geen uitsluitsel opgeleverd. Er zat materiaal van hem aan haar onderbroek, maar het is niet zeker dat dat sperma is. De man zegt dat hij net naar de wc was geweest en zijn handen niet had gewassen toen hij het kind optilde. Zij heeft verteld dat hij haar heeft betast. De uitspraak is over anderhalve week.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben dit weekend met het staartje van de uitzonderlijk hittegolf te maken in Lelystad. Maar er is wel verandering op komst. Naast de zon zijn vandaag soms enkele wolkenvelden aanwezig. Bij een zwakke veranderlijke wind wordt het vanmiddag 33 of 34 graden. Het is niet zo heet meer als gisteren, wel nog drukkend warm. Later vanavond en vannacht trekt mogelijk een enkele regen- of onweersbui over de stad. Daardoor is de lucht vannacht vrij vochtig en met een minimumtemperatuur van 20 graden is het erg klam. Morgen hebben we te maken met minder warme lucht. Dat komt doordat de wind vanaf het westen waait. Met een middagtemperatuur van 28 graden is het stukken aangenamer dan vandaag. Het blijft zo goed als droog en de zon schijnt geregeld. Na het weekend eindigt de hittegolf abrupt. Het wordt in de laatste dagen van juni en begin juli niet warmer dan 23 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het station van Lelystad heeft definitief de status van Rijksmonument gekregen. De periode waarbinnen bezwaar kon worden gemaakt tegen het besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OCW, is verstreken. Aldus de gemeente. Het is een van de 12 zogenoemde post-65 objecten die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, zijn voorgedragen. Deze categorie omvat bijzondere bouwwerken uit de periode tussen 1965 en 1990, die vergrote architectonische en cultuurhistorische waarde worden geacht. Het is het eerste gebouw in de stad met de status van Rijksmonument. Wel werd die status eerder al toegekend aan een historisch scheepswrak in het IJsselmeer en een prehistorische akker nabij Zwifterband. Het kort geding van de jeugdzorgorganisaties tegen de gemeente, dat onder voorbehoud voor deze week stond gepland, is afgeblazen. De werkafspraken die een paar maanden geleden zijn gemaakt vanwege de meningsverschillen werken voldoende, vinden de eisers. Na maanden overleg hebben we de gezamenlijke werkafspraken met de gemeente Lelystad geëvalueerd en vastgesteld op welke punten aanpassing gewenst is. We hebben er vertrouwen in dat met de besproken afspraken naar tevredenheid de noodzakelijke jeugdzorg aan gezinnen kan worden hersteld. Aldus bestuursvoorzitter Paul Jansen van Safe Jeugdbescherming in een verklaring. Het DNA-onderzoek naar de 41-jarige man die in september voor de rechter stond omdat hij zijn buurmeisje van 4 zou hebben misbruikt, heeft geen uitsluitsel opgeleverd. Er zat materiaal van hem aan haar onderbroek, maar het is niet zeker dat dat sperma is. De man zegt dat hij net naar de wc was geweest en zijn handen niet had gewassen toen hij het kind optilde. Zij heeft verteld dat hij haar heeft betast. De uitspraak is over anderhalve week.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben dit weekend met het staartje van de uitzonderlijke hittegolf te maken in Lelystad. Maar er is wel verandering op komst. Naast de zon zijn vandaag soms enkele wolkenvelden aanwezig. Bij een zwakke veranderlijke wind wordt het vanmiddag 33 of 34 graden. Het is niet zo heet meer als gisteren, wel nog drukkend warm. Later vanavond en vannacht trekt mogelijk een enkele regen- of onweersbui over de stad. Daardoor is de lucht vannacht vrij vochtig en met een minimumtemperatuur van 20 graden is het erg klam. Morgen hebben we te maken met minder warme lucht. Dat komt doordat wind vanaf het westen waait. Met een middagtemperatuur van 28 graden is het stukken aangenamer dan vandaag. Het blijft zo goed als droog en de zon schijnt geregeld. Na het weekend eindigt de hittegolf abrupt. Het wordt in de laatste dagen van juni en begin juli niet warmer dan 23 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 10 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht staat file tussen de knopen te Waterberg en Grijzoord 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lokaal nieuws.
1: Het station van Lelystad heeft definitief de status van Rijksmonument gekregen. De periode waarbinnen bezwaar kon worden gemaakt tegen het besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OCW, is verstreken. Aldus de gemeente. Het is een van de 12 zogenoemde post 65 objecten die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, zijn voorgedragen. Deze categorie omvat bijzondere bouwwerken uit de periode tussen 1965 en 1990. Die van grote architectonische en cultuurhistorische waarde worden geacht. Het is het eerste gebouw in de stad met de status van Rijksmonument. Wel werd die status eerder al toegekend aan een historisch scheepswrak in het IJsselmeer en een prehistorische akker nabij Zwifterband. Het kort geding van de jeugdzorgorganisaties tegen de gemeente, dat onder voorbehoud voor deze week stond gepland, is afgeblazen. De werkafspraken die een paar maanden geleden zijn gemaakt vanwege de meningsverschillen werken voldoende, vinden de eisers. Na maanden overleg hebben we de gezamenlijke werkafspraken met de gemeente Lelystad geëvalueerd en vastgesteld op welke punten aanpassing gewenst is. We hebben er vertrouwen in dat met de besproken afspraken naar tevredenheid de noodzakelijke jeugdzorg aan gezinnen kan worden hersteld. Aldus bestuursvoorzitter Paul Jansen van Safe Jeugdbescherming in een verklaring. Het DNA-onderzoek naar de 41-jarige man die in september voor de rechter stond omdat hij zijn buurmeisje van 4 zou hebben misbruikt, heeft geen uitsluitsel opgeleverd. Er zat materiaal van hem aan haar onderbroek, maar het is niet zeker dat dat sperma is. De man zegt dat hij net naar de wc was geweest en zijn handen niet had gewassen toen hij het kind optilde. Zij heeft verteld dat hij haar heeft betast. De uitspraak is over anderhalve week.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben dit weekend met het staartje van de uitzonderlijke hittegolf te maken in Lelystad. Maar er is wel verandering op komst. Naast de zon zijn vandaag soms enkele wolkenvelden aanwezig. Bij een zwakke veranderlijke wind wordt het vanmiddag 33 of 34 graden. Het is niet zo heet meer als gisteren, wel nog drukkend warm. Later vanavond en vannacht trekt mogelijk een enkele regen- of onweersbui over de stad. Daardoor is de lucht vannacht vrij vochtig en met een minimumtemperatuur van 20 graden is het erg klam. Morgen hebben we te maken met minder warme lucht. Dat komt doordat wind vanaf het westen waait. Met een middagtemperatuur van 28 graden is het stukken aangenamer dan vandaag. Het blijft zo goed als droog en de zon schijnt geregeld. Na het weekend eindigt de hittegolf abrupt. Het wordt in de laatste dagen van juni en begin juli niet warmer dan 23 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijkma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijkma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen knooppunt Waterberg en de afrit Oosterbeek 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De N237 Amersfoort richting Utrecht is dicht bij Bos en Duin. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het station van Lelystad heeft definitief de status van Rijksmonument gekregen. De periode waarbinnen bezwaar kon worden gemaakt tegen het besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OCW, is verstreken. Aldus de gemeente. Het is een van de 12 zogenoemde post-65 objecten die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, zijn voorgedragen. Deze categorie omvat bijzondere bouwwerken uit de periode tussen 1965 en 1990... die vergrote architectonische en cultuurhistorische waarde worden geacht. Het is het eerste gebouw in de stad met de status van Rijksmonument. Wel werd die status eerder al toegekend aan een historisch scheepswrak in het IJsselmeer en een prehistorische akker nabij Zwifterband. Het kort geding van de jeugdzorgorganisaties tegen de gemeente, dat onder voorbehoud voor deze week stond gepland, is afgeblazen. De werkafspraken die een paar maanden geleden zijn gemaakt vanwege de meningsverschillen werken voldoende, vinden de eisers. Na maanden overleg hebben we de gezamenlijke werkafspraken met de gemeente Lelystad geëvalueerd en vastgesteld op welke punten aanpassing gewenst is. We hebben er vertrouwen in dat met de besproken afspraken naar tevredenheid de noodzakelijke jeugdzorg aan gezinnen kan worden hersteld. Aldus bestuursvoorzitter Paul Jansen van Safe Jeugdbescherming in een verklaring. Het DNA-onderzoek naar de 41-jarige man die in september voor de rechter stond omdat hij zijn buurmeisje van 4 zou hebben misbruikt, heeft geen uitsluitsel opgeleverd. Er zat materiaal van hem aan haar onderbroek, maar het is niet zeker dat dat sperma is. De man zegt dat hij net naar de wc was geweest en zijn handen niet had gewassen toen hij het kind optilde. Zij heeft verteld dat hij haar heeft betast. De uitspraak is over anderhalve week.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben dit weekend met het staartje van de uitzonderlijke hittegolf te maken in Lelystad. Maar er is wel verandering op komst. Naast de zon zijn vandaag soms enkele wolkenvelden aanwezig. Bij een zwakke veranderlijke wind wordt het vanmiddag 33 of 34 graden. Het is niet zo heet meer als gisteren, wel nog drukkend warm. Later vanavond en vannacht trekt mogelijk een enkele regen- of onweersbui over de stad. Daardoor is de lucht vannacht vrij vochtig en met een minimumtemperatuur van 20 graden is het erg klam. Morgen hebben we te maken met minder warme lucht. Dat komt doordat de wind vanaf het westen waait. Met een middagtemperatuur van 28 graden is het stukken aangenamer dan vandaag. Het blijft zo goed als droog en de zon schijnt geregeld. Na het weekend eindigt de hittegolf abrupt. Het wordt in de laatste dagen van juni en begin juli niet warmer dan 23 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N237 Amersfoort richting Utrecht is dicht tussen Huis ter Heide en Bos en Duin. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht staat file tussen knooppunt Waterberg en de afrit Oosterbeek 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 12 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg, die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Volgens Superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Arnhem richting Utrecht, tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is dicht. De N237 Amersfoort richting Utrecht is dicht bij Bos en Duin. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: do.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers.
2: Hear the clock ticking on the wall.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Radio Lelystad. Lokaal nieuws.
1: Het station van Lelystad heeft definitief de status van Rijksmonument gekregen. De periode waarbinnen bezwaar kon worden gemaakt tegen het besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OCW, is verstreken. Aldus de gemeente. Het is een van de 12 zogenoemde post-65 objecten die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, zijn voorgedragen. Deze categorie omvat bijzondere bouwwerken uit de periode tussen 1965 en 1990... die vergrote architectonische en cultuurhistorische waarde worden geacht. Het is het eerste gebouw in de stad met de status van Rijksmonument. Wel werd die status eerder al toegekend aan een historisch scheepswrak in het IJsselmeer en een prehistorische akker nabij Zwifterband. Het kort geding van de jeugdzorgorganisaties tegen de gemeente, dat onder voorbehoud voor deze week stond gepland, is afgeblazen. De werkafspraken die een paar maanden geleden zijn gemaakt vanwege de meningsverschillen werken voldoende, vinden de eisers. Na maanden overleg hebben we de gezamenlijke werkafspraken met de gemeente Lelystad geëvalueerd en vastgesteld op welke punten aanpassing gewenst is. We hebben er vertrouwen in dat met de besproken afspraken naar tevredenheid de noodzakelijke jeugdzorg aan gezinnen kan worden hersteld. Aldus bestuursvoorzitter Paul Jansen van Safe Jeugdbescherming in een verklaring. Het DNA-onderzoek naar de 41-jarige man die in september voor de rechter stond omdat hij zijn buurmeisje van 4 zou hebben misbruikt, heeft geen uitsluitsel opgeleverd. Er zat materiaal van hem aan haar onderbroek, maar het is niet zeker dat dat sperma is. De man zegt dat hij net naar de wc was geweest en zijn handen niet had gewassen toen hij het kind optilde. Zij heeft verteld dat hij haar heeft betast. De uitspraak is over anderhalve week.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben dit weekend met het staartje van de uitzonderlijke hittegolf te maken in Lelystad. Maar er is wel verandering op komst. Naast de zon zijn vandaag soms enkele wolkenvelden aanwezig. Bij een zwakke veranderlijke wind wordt het vanmiddag 33 of 34 graden. Het is niet zo heet meer als gisteren, wel nog drukkend warm. Later vanavond en vannacht trekt mogelijk een enkele regen- of onweersbui over de stad. Daardoor is de lucht vannacht vrij vochtig en met een minimumtemperatuur van 20 graden is het erg klam. Morgen hebben we te maken met minder warme lucht. Dat komt doordat de wind vanaf het westen waait. Met een middagtemperatuur van 28 graden is het stukken aangenamer dan vandaag. Het blijft zo goed als droog en de zon schijnt geregeld. Na het weekend eindigt de hittegolf abrupt. Het wordt in de laatste dagen van juni en begin juli niet warmer dan 23 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de N307 Hoorn richting Lelystad, bij de Houtripbrug 3 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het station van Lelystad heeft definitief de status van Rijksmonument gekregen. De periode waarbinnen bezwaar kon worden gemaakt tegen het besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OCW, is verstreken. Aldus de gemeente. Het is een van de 12 zogenoemde post-65 objecten die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, zijn voorgedragen. Deze categorie omvat bijzondere bouwwerken uit de periode tussen 1965 en 1990... die van grote architectonische en cultuurhistorische waarde worden geacht. Het is het eerste gebouw in de stad met de status van Rijksmonument. Wel werd die status eerder al toegekend aan een historisch scheepswrak in het IJsselmeer en een prehistorische akker nabij Zwifterband. Het kort geding van de jeugdzorgorganisaties tegen de gemeente, dat onder voorbehoud voor deze week stond gepland, is afgeblazen. De werkafspraken die een paar maanden geleden zijn gemaakt vanwege de meningsverschillen werken voldoende, vinden de eisers. Na maanden overleg hebben we de gezamenlijke werkafspraken met de gemeente Lelystad geëvalueerd en vastgesteld op welke punten aanpassing gewenst is. We hebben er vertrouwen in dat met de besproken afspraken naar tevredenheid de noodzakelijke jeugdzorg aan gezinnen kan worden hersteld. Aldus bestuursvoorzitter Paul Jansen van Safe Jeugdbescherming in een verklaring. Het DNA-onderzoek naar de 41-jarige man die in september voor de rechter stond omdat hij zijn buurmeisje van 4 zou hebben misbruikt, heeft geen uitsluitsel opgeleverd. Er zat materiaal van hem aan haar onderbroek, maar het is niet zeker dat dat sperma is. De man zegt dat hij net naar de wc was geweest en zijn handen niet had gewassen toen hij het kind optilde. Zij heeft verteld dat hij haar heeft betast. De uitspraak is over anderhalve week.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben dit weekend met het staartje van de uitzonderlijke hittegolf te maken in Lelystad. Maar er is wel verandering op komst. Naast de zon zijn vandaag soms enkele wolkenvelden aanwezig. Bij een zwakke veranderlijke wind wordt het vanmiddag 33 of 34 graden. Het is niet zo heet meer als gisteren, wel nog drukkend warm. Later vanavond en vannacht trekt mogelijk een enkele regen- of onweersbui over de stad. Daardoor is de lucht vannacht vrij vochtig en met een minimumtemperatuur van 20 graden is het erg klam. Morgen hebben we te maken met minder warme lucht. Dat komt doordat de wind vanaf het westen waait. Met een middagtemperatuur van 28 graden is het stukken aangenamer dan vandaag. Het blijft zo goed als droog en de zon schijnt geregeld. Na het weekend eindigt de hittegolf abrupt. Het wordt in de laatste dagen van juni en begin juli niet warmer dan 23 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging in het midden van het land op de N307 Hoorn richting Lelystad. Bij de Houtribrug staat 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de 2 zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer langs de westkust bewolkt en wat buien. Elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Radio Lelystad. Lokaal nieuws.
1: Het station van Lelystad heeft definitief de status van Rijksmonument gekregen. De periode waarbinnen bezwaar kon worden gemaakt tegen het besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OCW, is verstreken. Aldus de gemeente. Het is een van de 12 zogenoemde post-65 objecten die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, zijn voorgedragen. Deze categorie omvat bijzondere bouwwerken uit de periode tussen 1965 en 1990... die van grote architectonische en cultuurhistorische waarde worden geacht. Het is het eerste gebouw in de stad met de status van Rijksmonument. Wel werd die status eerder al toegekend aan een historisch scheepswrak in het IJsselmeer en een prehistorische akker nabij Zwifterband. Het kort geding van de jeugdzorgorganisaties tegen de gemeente, dat onder voorbehoud voor deze week stond gepland, is afgeblazen. De werkafspraken die een paar maanden geleden zijn gemaakt vanwege de meningsverschillen werken voldoende, vinden de eisers. Na maanden overleg hebben we de gezamenlijke werkafspraken met de gemeente Lelystad geëvalueerd en vastgesteld op welke punten aanpassing gewenst is. We hebben er vertrouwen in dat met de besproken afspraken naar tevredenheid de noodzakelijke jeugdzorg aan gezinnen kan worden hersteld. Aldus bestuursvoorzitter Paul Jansen van Safe Jeugdbescherming in een verklaring. Het DNA-onderzoek naar de 41-jarige man die in september voor de rechter stond omdat hij zijn buurmeisje van 4 zou hebben misbruikt, heeft geen uitsluitsel opgeleverd. Er zat materiaal van hem aan haar onderbroek, maar het is niet zeker dat dat sperma is. De man zegt dat hij net naar de wc was geweest en zijn handen niet had gewassen toen hij het kind optilde. Zij heeft verteld dat hij haar heeft betast. De uitspraak is over anderhalve week.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben dit weekend met het staartje van de uitzonderlijke hittegolf te maken in Lelystad. Maar er is wel verandering op komst. Naast de zon zijn vandaag soms enkele wolkenvelden aanwezig. Bij een zwakke veranderlijke wind wordt het vanmiddag 33 of 34 graden. Het is niet zo heet meer als gisteren, wel nog drukkend warm. Later vanavond en vannacht trekt mogelijk een enkele regen- of onweersbui over de stad. Daardoor is de lucht vannacht vrij vochtig en met een minimumtemperatuur van 20 graden is het erg klam. Morgen hebben we te maken met minder warme lucht. Dat komt doordat de wind vanaf het westen waait. Met een middagtemperatuur van 28 graden is het stukken aangenamer dan vandaag. Het blijft zo goed als droog en de zon schijnt geregeld. Na het weekend eindigt de hittegolf abrupt. Het wordt in de laatste dagen van juni en begin juli niet warmer dan 23 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. Ja21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse pro. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het station van Lelystad heeft definitief de status van Rijksmonument gekregen. De periode waarbinnen bezwaar kon worden gemaakt tegen het besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OCW, is verstreken. Aldus de gemeente. Het is een van de 12 zogenoemde post-65 objecten die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, zijn voorgedragen. Deze categorie omvat bijzondere bouwwerken uit de periode tussen 1965 en 1990... die vergrote architectonische en cultuurhistorische waarde worden geacht. Het is het eerste gebouw in de stad met de status van Rijksmonument. Wel werd die status eerder al toegekend aan een historisch scheepswrak in het IJsselmeer en een prehistorische akker nabij Zwifterband. Het kort geding van de jeugdzorgorganisaties tegen de gemeente, dat onder voorbehoud voor deze week stond gepland, is afgeblazen. De werkafspraken die een paar maanden geleden zijn gemaakt vanwege de meningsverschillen werken voldoende, vinden de eisers. Na maanden overleg hebben we de gezamenlijke werkafspraken met de gemeente Lelystad geëvalueerd en vastgesteld op welke punten aanpassing gewenst is. We hebben er vertrouwen in dat met de besproken afspraken naar tevredenheid de noodzakelijke jeugdzorg aan gezinnen kan worden hersteld. Aldus bestuursvoorzitter Paul Jansen van Safe Jeugdbescherming in een verklaring. Het DNA-onderzoek naar de 41-jarige man die in september voor de rechter stond omdat hij zijn buurmeisje van 4 zou hebben misbruikt, heeft geen uitsluitsel opgeleverd. Er zat materiaal van hem aan haar onderbroek, maar het is niet zeker dat dat sperma is. De man zegt dat hij net naar de wc was geweest en zijn handen niet had gewassen toen hij het kind optilde. Zij heeft verteld dat hij haar heeft betast. De uitspraak is over anderhalve week.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben dit weekend met het staartje van de uitzonderlijk hittegolf te maken in Lelystad. Maar er is wel verandering op komst. Naast de zon zijn vandaag soms enkele wolkenvelden aanwezig. Bij een zwakke veranderlijke wind wordt het vanmiddag 33 of 34 graden. Het is niet zo heet meer als gisteren, wel nog drukkend warm. Later vanavond en vannacht trekt mogelijk een enkele regen- of onweersbui over de stad. Daardoor is de lucht vannacht vrij vochtig en met een minimumtemperatuur van 20 graden is het erg klam. Morgen hebben we te maken met minder warme lucht. Dat komt doordat de wind vanaf het westen waait. Met een middagtemperatuur van 28 graden is het stukken aangenamer dan vandaag. Het blijft zo goed als droog en de zon schijnt geregeld. Na het weekend eindigt de hittegolf abrupt. Het wordt in de laatste dagen van juni en begin juli niet warmer dan 23 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het station van Lelystad heeft definitief de status van Rijksmonument gekregen. De periode waarbinnen bezwaar kon worden gemaakt tegen het besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OCW, is verstreken. Aldus de gemeente. Het is een van de 12 zogenoemde post-65 objecten die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, zijn voorgedragen. Deze categorie omvat bijzondere bouwwerken uit de periode tussen 1965 en 1990... die vergrote architectonische en cultuurhistorische waarde worden geacht. Het is het eerste gebouw in de stad met de status van Rijksmonument. Wel werd die status eerder al toegekend aan een historisch scheepswrak in het IJsselmeer en een prehistorische akker nabij Zwifterband. Het kort geding van de jeugdzorgorganisaties tegen de gemeente, dat onder voorbehoud voor deze week stond gepland, is afgeblazen. De werkafspraken die een paar maanden geleden zijn gemaakt vanwege de meningsverschillen werken voldoende, vinden de eisers. Na maanden overleg hebben we de gezamenlijke werkafspraken met de gemeente Lelystad geëvalueerd en vastgesteld op welke punten aanpassing gewenst is. We hebben er vertrouwen in dat met de besproken afspraken naar tevredenheid de noodzakelijke jeugdzorg aan gezinnen kan worden hersteld. Aldus bestuursvoorzitter Paul Jansen van Safe Jeugdbescherming in een verklaring. Het DNA-onderzoek naar de 41-jarige man die in september voor de rechter stond omdat hij zijn buurmeisje van 4 zou hebben misbruikt, heeft geen uitsluitsel opgeleverd. Er zat materiaal van hem aan haar onderbroek, maar het is niet zeker dat dat sperma is. De man zegt dat hij net naar de wc was geweest en zijn handen niet had gewassen toen hij het kind optilde. Zij heeft verteld dat hij haar heeft betast. De uitspraak is over anderhalve week.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben dit weekend met het staartje van de uitzonderlijke hittegolf te maken in Lelystad. Maar er is wel verandering op komst. Naast de zon zijn vandaag soms enkele wolkenvelden aanwezig. Bij een zwakke veranderlijke wind wordt het vanmiddag 33 of 34 graden. Het is niet zo heet meer als gisteren, wel nog drukkend warm. Later vanavond en vannacht trekt mogelijk een enkele regen- of onweersbui over de stad. Daardoor is de lucht vannacht vrij vochtig en met een minimumtemperatuur van 20 graden is het erg klam. Morgen hebben we te maken met minder warme lucht. Dat komt doordat wind vanaf het westen waait. Met een middagtemperatuur van 28 graden is het stukken aangenamer dan vandaag. Het blijft zo goed als droog en de zon schijnt geregeld. Na het weekend eindigt de hittegolf abrupt. Het wordt in de laatste dagen van juni en begin juli niet warmer dan 23 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. Ja, 21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse pro. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja 21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja 21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Lokaal nieuws.
1: Het station van Lelystad heeft definitief de status van Rijksmonument gekregen. De periode waarbinnen bezwaar kon worden gemaakt tegen het besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OCW, is verstreken. Aldus de gemeente. Het is een van de 12 zogenoemde post-65-objecten die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, zijn voorgedragen. Deze categorie omvat bijzondere bouwwerken uit de periode tussen 1965 en 1990, die vergrote architectonische en cultuurhistorische waarde worden geacht. Het is het eerste gebouw in de stad met de status van Rijksmonument. Wel werd die status eerder al toegekend aan een historisch scheepswrak in het IJsselmeer en een prehistorische akker nabij Zwifterband. Het kort geding van de jeugdzorgorganisaties tegen de gemeente, dat onder voorbehoud voor deze week stond gepland, is afgeblazen. De werkafspraken die een paar maanden geleden zijn gemaakt vanwege de meningsverschillen, werken voldoende, vinden de eisers. Na maanden overleg hebben we de gezamenlijke werkafspraken met de gemeente Lelystad geëvalueerd en vastgesteld op welke punten aanpassing gewenst is. We hebben er vertrouwen in dat met de besproken afspraken naar tevredenheid de noodzakelijke jeugdzorg aan gezinnen kan worden hersteld. Aldus bestuursvoorzitter Paul Jansen van Safe Jeugdbescherming in een verklaring. Het DNA-onderzoek naar de 41-jarige man die in september voor de rechter stond omdat hij zijn buurmeisje van 4 zou hebben misbruikt, heeft geen uitsluitsel opgeleverd. Er zat materiaal van hem aan haar onderbroek, maar het is niet zeker dat dat sperma is. De man zegt dat hij net naar de wc was geweest en zijn handen niet had gewassen toen hij het kind optilde. Zij heeft verteld dat hij haar heeft betast. De uitspraak is over anderhalve week.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben dit weekend met het staartje van de uitzonderlijke hittegolf te maken in Lelystad. Maar er is wel verandering op komst. Naast de zon zijn vandaag soms enkele wolkenvelden aanwezig. Bij een zwakke veranderlijke wind wordt het vanmiddag 33 of 34 graden. Het is niet zo heet meer als gisteren, wel nog drukkend warm. Later vanavond en vannacht trekt mogelijk een enkele regen- of onweersbui over de stad. Daardoor is de lucht vannacht vrij vochtig en met een minimumtemperatuur van 20 graden is het erg klam. Morgen hebben we te maken met minder warme lucht. Dat komt doordat wind vanaf het westen waait. Met een middagtemperatuur van 28 graden is het stukken aangenamer dan vandaag. Het blijft zo goed als droog en de zon schijnt geregeld. Na het weekend eindigt de hittegolf abrupt. Het wordt in de laatste dagen van juni en begin juli niet warmer dan 23 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

1983, de doorbraak in de Verenigde Staten van Bananarama is in feite met Cool Summer. Bij later schreven ze helemaal geschiedenis. 6 jaar later, om precies te zijn, 1989 dus. De editie van het Guinness Book of Records vermelden ze als most successful all-female group. Ze waren de Supremes namelijk voorbijgestreefd. Wel ja zeg, hartelijk welkom bij sessie 597. Een sessie met erg veel ontzettend lekkere zomerse muziek. In het Engels, Braziliaans en Italiaans. En tussendoor uiteraard meest recente popnieuws. Ook weer een deun van de meest legendarische band uit de geschiedenis. De Fab Four. Muziektherapie met René van den Abelen.

0: Ja, ik had ze best graag eens een keertje live willen zien, maar helaas. De Buena Vista Social Club en hun Chan Chan. Wat een temperaturen, hè? Het is echt niet te geloven deze dagen. Zelfs mijn plopkap transpireert en de MP3'tjes trek ik om. Gelukkig niet de volgende.
1: 1981.
0: The Rolling Stones voor het album Tattoo You, Waiting on a Friend. Tot op nieuws.

Free to Love Hot Star Remixes. Dat is de titel van het nieuwe album van Duran Duran. Met remixes van de gelijknamige nieuwe single. Met 8 uitvoeringen verschijnt hij later deze zomer ook op vinyl, CD en cassette. Soprano Golda Zara en bariton Vasil hebben de krachten gebundeld voor een cover van All You Need Is Love. In samenwerking met het United Voices Chicago Choir. Voor de bijbehorende clip werd onder meer gefilmd in New York Strawberry Fields in Central Park.

Deep Purple's Ian Gillan gaat volgend jaar in Engeland vertellen over zijn carrière. Zijn Talking Gibberish Tour start op 28 april en omvat 24 avonden tot en met 29 mei. After 65 years on the road, there will be stories about some of the fascinating and sometimes magical events and people that I've encountered along the trail. It's going to be a blast. In Las Vegas wordt een gebouw opgetrokken waar de Kiss Avatar Show een thuis zal krijgen. Het budget voor deze speciaal ontworpen arena zou $200 miljoen zijn. Op Pinkpop waren ze in topvorm en enkele dagen later bij het Isle of Wight Festival gingen ze blijkbaar nog een stapje hoger. The Cure lijkt aan een zoveelste jeugd begonnen en alle recensies zijn juichend. Met name zanger Robert Smith verdient inmiddels het predicaat legendarisch.

0: Hoe vaak zou hij het inmiddels live hebben gezongen? Dit was uit 2012, jawel, in Nyon. Toen trad de Cure op het Paléo Festival door de The Love Cats.
1: Je knapt er echt van op, hè?

Weet je nog? 3600 seconden Veronica op 1. De maandagavonden dan van 11 tot 12 met Henk ten Linge. Dat was het actualiteitenprogramma van de Veronica Omroeporganisatie per januari 1976. Erasmo Carlos kwam daar altijd voorbij met zijn Cachaca Mechanica. En dat resulteerde uiteindelijk in 5 weekjes in de enige echte en een toppositie van nummer 25. Dat is een heerlijke plaat, vind ik.

korte tijd vormde hij een duo samen met zijn broer Paul, die dit ook heeft geschreven trouwens. Maar die had helemaal niet zoveel zin om in de schijnwerpers te blijven staan. Dus hij zei van, doe jij het maar, ik schrijf ze wel. Mij zien ze niet meer. Ja, waarom ook niet, hè? Na Eloise volgde nog meer hits, zoals deze. Dus Love is Love uit 1969. Taking you back in time to the 80s.

0: Dit is zo'n plaat die mij zo ontzettend doet terugdenken aan Parkpop in Den Haag, in het Zuiderpark destijds. In de jaren 80 woonden Marianne en ik daar zeer dicht in de buurt. Het was echt een wandelingetje voor niks. En af en toe, als we er eventjes niet zelf bij waren en zo, en de wind stond onze kant op, dan kon je de muziek uit het Zuiderpark horen overwaaien. En deze muziek was daar heel erg geschikt voor. Dat gaf je echt inderdaad dat parkpopgevoel. The Beat en Mirror in the Bathroom.
1: It's summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime,

0: losjes gebaseerd op een eigen echte ervaring die dan blijkbaar niet zo ver ging, maar toch wel de inspiratie vormde. De titelsong van zijn album van Bobby Goldsboro, Summer the First Time. Ik blijf het een waanzinnig arrangement vinden. Het is inderdaad zo'n zinderende hitte, het hele nummer lang. Prachtig.
1: Muziektherapie, Das Radio, die je vriend is.
0: Muziek van Adriano Celentano uit 1968.

meer dan 70 singles bracht hij uit in zijn carrière. Inmiddels is hij echt wel met pensioen, geloof ik. Sinds 1957 was hij actief. En op het ogenblik is hij 88 jaar oud. Adriano Celentano. In Nederland kennen we hem uiteraard van Please and Colin Lance in Aunt Usual. Maar de man heeft heel, heel veel meer gedaan. En ook als acteur trouwens. Azzurro was dit, 1968. Ik geef het eventjes door. De Fab Four komen iets later. Ik denk dat het busje van zijn kokend koelwater heeft of zo. Dus, maar ze komen eraan.

0: Ruim 20 jaar geleden hebben we ze live gezien in Tucson, Arizona. Een klein openluchttheatertje, zeg maar. Schitterend concert. De Allman Brothers Band. Dit was van het album Brothers and Sisters. Het zeer lange en erg mooie Jessica.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: Ik pak de super deluxe editie van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band er eens bij. Wat toen verscheen ter gelegenheid van de 50ste verjaardag.

Geïnspireerd door een antiek affiche, enfin, je kent het verhaal ongetwijfeld. De Beatles, en voor de benefit of Mr. Kite. Muziektherapie, sessie 597. Mijn naam is René van der Abelen. Ik wens je een koelere week. Tot dan.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde twee keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl. Dit is deze week de Radio

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 1:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur, veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. De code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de 5e plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer, onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.